As hy wie, Bobby Angel, hy het my nou net so in die country mooding gekry. Kom ons luister na nog een van hom, en hierdie een is, een wat Jannie ook sing, en dit is Gentle, Green Eyed Angel. Ek het nou net een boodskap van Jannie gekry, hy sê die omstandighede dat hulle nog in Pretoria is, hy sê hy sing daar vanavond, saam met Mani Jackson. So, hy het een optrede wat hy daar doen, en dit is die wat hy nie kan betijds terugwees om sy program uit te saai vanavond nie, en dit is die wat ek vir hom instaan. Baie sterkte met die optrede daar, Jannie. Ek glo, dit gaan wel een wonderlijke een wees om julle twee saam op die verhoog te sien, jy en Mani Jackson. Geniet wat julle doen, en doen wat julle geniet, sal ek sê. Ok, ons stap aan, en ek sê, ons gaan nog ene dan van Bobby Angel ingooi, Green Eyed Angel, hier kom hy.

Charles Jacoby, Ruiter in die Nacht, is daar ene, en dan net voor hom was het Mockingbird Song. Dottie West gaan ons nou vermaak. Sy is gebore as Dorothy Marie Marsh, 11 Oktober 1932, sy is oorlede in 1991.

Ons luister na Dottie West, ja, baie bekend in die country wereld, en hierdie ene is Country Sunshine. Julle sal hom dadelijk ken en julle sal hom sommer kan saam sing, julle ken die woorde ook.

Ja, sê, dit is lekker, ne? Raised on country sunshine. Ja, country, definitie van country muziek is eintlik een liekie wat basis een story in hom het. Die trant, ja, cowboy type trant is hy, word hy gesing. Ons het die venterkies. Jep, hulle bestaan uit twee venter sisters van Brakpan, Lindy Lee en Nicola. Is sister duo gitaarorkest wat boermuziek weer een jong lewe gee. Nicola wat daar die dag wel, toe hulle begin het, een graad 11 leerling aan die hoërskool Stoffberg was, speel die melodie gitaar, terwyl Lindy Lee, een graad 8 leerling van die school Stoffberg, die basgitaar speel, om die duo te vorm, wat toch nooit eens muziekles gehad het nie, en hulle speel als op gehoor. Ons gaan luister na hulle, en hierdie eerste ene, nee, die tweede ene, die Blanket on the Ground, jy moet hoor, hulle het nie altyd gesing nie, hulle het laat eers beginne sing, maar hulle het hierdie ene so true op country klanke gemaak, dat tot die accent is daar, en dit is die Blanket on the Ground, wat ons net nog geluister het van, ek dink het was John Denver, Blanket on the Ground, nee, dit was nie, ek dink aan Grandma's Feather Bed, ok, ja, hulle gaan, eerste gaan hulle vir ons sing, so country medley, van een hele paar country liedjes, en dan gaan ons luister na die Blanket on the Ground, wat gesing word, dier, ek dink het is Nicola, wat daar sing, lekker luister.

Was hy, die venterkies, en die tweede een, denk ek, hulle het om dem goed gedoen. Die blek, prachtige sing, dier Nicole, het sy gesê, ja. Ok, ons stap aan. Nog een true country sanger, Waylon Aaron Jennings. Hy is gebore 15 juni 1937, oorlede 13 februari 2002. Was een Amerikaanse sanger, liedjeskrywer, muzikant en akteur. Hy word beskou as een van die pioniers van die outlaw-beweging in country muziek. Jennings het op 8-jarige ouderdom begin gitaarspeel en op 14 op KVOW radio opgetree. Waarna hy sy eerste groep, The Texas Longhorns, gestig het. Jennings het op hoërskool op die ouderdom van 16 het hy verlaat die school en vastbeslote om een muzikant te word en het kunstenaar op al die, ek dink is 8 of 9 radiostaties in Coolidge, Arizona en Phoenix gewerk. In 1958 het Buddy Holly Jennings sy eerste opname sessie cover van Joe Blon gereel en om gehuur om een bas te speel. Jennings het sy sitplek prys gegee op noodlottige vlug in 1959 wat neergestort het en Holly J.P. The Big Bopper Richardson en Richie Valens oorlede is. Ons gaan luister na Waylon Jennings en die liekie wat hy vir ons bring is The Door Is Always Open, en dan die ander ene gaan wees saam met Jesse Coulter, Yellow Rose of Texas, al twee, kom.

0: Yellow Rose of Texas, een van die heel eerste country liedjies wat ek geken het. En ek dink by verre is country muziek of die country genre van die mooiste muziek, rarig. Dit is lekker om te luister, mooi klanke en altyd daar is een story in, elke liedjie, soos ek sê. Right, Anja daar van Rosenville, sy het ook hier vir ons een liedjie vandag, en die een wat sy vir ons gaan sing, is een wat ook door Richard Loring gesing word, door Jody, door Dolly Parton, door, daar so baie mense wat hierdie liedjie sing. Dit is Coat of Many Colors, en ja, sy sing vir ons die liedjie, en hier kom sy, Anja, van Rosenbol.
1: Hi julle, hier is my weergawe van Coat of Many Colors, wat julle geniet om.

Chris Christofferson, Sunday Morning Coming Down, 1970. Jody Wayne is volgende en hy doen vir ons See You Heartbreak, een wat dier die Platters gedoen word en Vera Lynn doen om en hele klompie mense doen om en Jody Wayne gedoen om vandag vir ons See You Heartbreak, that's louder than only

Een hartelike goeiemiddag aan allemaal wat ingeskakel is. Dit is sondagmiddag en dit is tyd vir sondag ontspan of uitspan dan. En ja, wel, selfde betekenis, ne? Uitspan, ontspan, jylle gaan achter oor sit en ek gaan muziek maak en jylle gaan die muziek geniet. Ja, lekker rustige muziek vandag, anders as vrydags. En vrydag het ek een redelike wille program opgehad. Sondag is het meer rustig, is lekker luister, het is terugsit en ontspan, en ja, die doel om jou voor te berei vir die week wat kom, dat jy lekker rustige week het, dat jy die naweekse excitements afskit, en die week wat voorlee kan geniet. Ek sien half twee al, het Letty gesê, goeiemiddag, sy sit gereed, joh, half twee, half drie, half drie, uur en half voor die tyd, en dan, ja, ek gaan onmiddellik afskop, met een, wat ek weet, Abigail Lycom ook, hy is Nicole Siebert, wat om vir ons doen, sy is gebore 25 Oktober 1964, professioneel bekend as Nicole, is een Duitse sangeres, liedjeskrywer, muzikant en vervaardiger. 1982 op die ouderdom van 17 het sy die eerste Duitse verteenwoordiger geword wat die Eurovisie Song Contest gewen het. Sy het meer as 25 atelieralbums en 80 enkelsnitte uitgereik, waarvan sy in onder meer Engels, Nederlands en Frans optree en opgeneem het. Sy het die muziek en lirieke vir sommige van haar opnames self geskryf. Ons gaan haar luister na haar heel eerste groot treffer. Dit is die een wat haar op die kaarte geplaat het. En dit is ook die een wat sy die Eurovisie competitie mee gewen het. En dit is Little Peace. Lekker luister allemaal.

Billy Forrest, ek weet hy tree nog op saam met een groep, ofwel, country sangers, wat, hy het elke kort-korte concert iwers, hy en Clive Bruce en Barbara Ray en die hele spul van hulle, wat, ja, wat ons allemaal kan onthou van die country genre af. Ok, ons het nou hier so, dit is sondag, ek speel so tussendeur, speel ek gewijde liedjes, die een wat nou op die draaitafel lee is Abide With Me, van Nathan Lay. Nou is ek nie seker nie, ek het net een gewijde liedje gesoek, en toe kom ek op Abide With Me, en ek weet hy is gewijd, so toe vat ek om en ek sit om hier op, nou weet ek nie of dit net een instrumenteel is, en of die ou dit sing nie, Nathan Lay. Kom ons hoor, hier kom Abide With Me.

Karen Carpenter van, wat was sy gewees, die Carpenters, ja, en sy het gesing For All We Know. Ek weet nie of dit nou beter is nie, Hanlie het my laat weet dat my klank, wanneer ek praat, een bykie sag is, so ek het nou die mic totaal opgestel en ek het die muziek een bykie afgestel, so ek hoop dit is beter, laat julle nou my beter kan hoor. Want ek weet, Rina het ook gesê, daar is iets fout met die syne. Ok, ek weet nie hoe gebeur dit nie, ek raak aan geen verstellings nie, maar van tyd tot tyd, dan is dit nie meer reg nie. So, dit gebeur vanself spontaan. Ja, hierdie volgende groep, ek weet, nou die dag, hierdie Who Wants to be a Millionaire, het hulle vir 32.000 pond, het hulle die vraag gehad, die Bee Gees, hoe is die mense, die groeplede, hoe is hulle verwant aan mekaar? Kan jy geloof hulle vraag so vraag? Huh? Brothers Gibb, ek meen Bee Gees, ek weet nie, Ivers het ek iets gemis, en die ou het nogal verkeerd geantwoord ook hoor, Jenien, ek dink hy het gesê, dis pa en seens, of ek kan nie onthou nie, maar ek weet hy het verkeerde optie gekies, en hy het verkeerd gehad. Ongelooflik. Ons het nou die Bee Gees hier so, en hulle was een sangtrio van broers, Barry, Robin en Maurice, wat een van die meest suksesvolle groepe van alle tye geword het. Hulle is geboor op die Isle of Man en het in Manchester, Engeland gewoon, en het gedurende hulle kinderjare na Brisbane in Australië verhuis, waar hulle muziekloopbane begin het. Hulle wereldwye sukses het gekom toe hulle teruggekeer het na Engeland en 'n kontrak onderteken het met produsent Robert Stigwood. Ons luister na die Bee Gees en die liedjie wat hulle vir ons sing is 1972, Run to Me.

Olay, sê hulle, het klink soos een Spaanse liekie, met wat hierdie stiergevechte. Olay. Ok, dit was een lekker ene van Alabama, studentengeselskap, altyd lekker vrolik en opgewekte muziek wat die mens so van die studenten afkry. Ok, ons het BZN, Band Zonder Naam, suksesvolle Nederlandse popgroep van 1966 tot 2007, een reeks treffers het hulle gehad. Hulle is meestal in Engels en Frans opgeneem, maar ook in Duits en Nederlands. Ons luister na BZN in hulle stijl. Ek sê, dis ook nou weer een groep met een unieke stijl en dit is BZN. En hulle het gesê, hulle gaan concentreer op lekker luistermuziek. Hulle bestudeer hulle ondersteuners en dan kyk hulle wat hulle geniet en dan sing hulle die type liedjies. BZN, Let's Sail Away.

Boyzone, No Matter What, dis ook die enigste liekie wat ek in my lewe op een karaoke aand gaan op die verhoog gaan staan het en ek het om aangedurf. Nou ja, hierdie volgende twee speel ek maar net, ok, moet niks daarin lees nie, en dit is maar net, ek het net nou die Alabama studenten geselskap gehad, toe dog ek, kom ons sit hierdie twee op, dit was in 1968, toe het die muziekinspecteur van skole daai jaar besluit om in die Vrystaat een massakoor, ons was oor die 100 lede wat in die koor gesing het, en dit het in Roosendaal plaasgevind, hy het gereel met die filharmoniese orkes van die SAIK om ons te begelei, en ons het daar op die verhoog gaan staan, en ons het gesing een heel klompie lied, en ons het een hele lange speelplaat, wat hulle gesny het, oor ons optrede daai aand. Hiersoos, ek het twee liedjies, wat ek kon red, of beredder, uit die, van die lang speelplaat af, en wat ek wel oorgesit het op MP3, en wat ons gesinge daar, as jylle mooi luister, sal jylle my hoor sing daar so, tussen die 100 schoollede, ek was toe in standaard 8 gewees, toe ons hierdie opname gemaakt het, hier is twee liedjes, die eerste een wat ons gaan sing is, Waro Tafelbergse Punt, en dan direct daarna 1968, I Vow to Thee My Country, lekker luister,

Sail Along Silvery Moon van, wel hier is André Rieus en die een wat hulle gehad het was van James Last. Ek denk het was een baie beter opname daar ene. Okay, die Bee Gees, ons het hulle net nog geluister en hier is nog een van hulle en hulle sing vir ons First of May.

Dan sê, BG's, tweede laaste plaat, of derde laaste, ek gaan nog twee in druk kies, so, voor ons dan begin met die Bybelstudie, en dan, om 6:00, is, wel, behoort Jannie te wees, met sy country program. Hy het my net nou een boodskap gestuur, en gesê, hy sal het ongelukkig nie kan maak vanavond nie, hy vraag, ek moet vir hom instaan, so, ek sal om 6:00 weer ervat met so'n bykie country muziek. Ja, ek het wel, is nou Bybelstudie wat ek vir julle gaan doen van Dominee Gustav Opperman, en wanneer dit klaar is, is het seker 20:30, dan moet ek in die 20 minute gauw vir julle een country program opstel. Ek glo dit gaan een lekker luisterene wees, so wees seker om dan 6:00 in te skakel en die country program te luister, waar ek instaan vir Jannie. En dan, soos ek sê, direct hierna is die Bybelstudie. Psalms word gehanteer en dit is Psalm 85 wat ons vanaan doen. Wees seker om daarvoor ook in te skakel. Ok, ek sê vir julle, baie dankie julle. O nee, wacht, kom en speel gauw eers tenminste een plaat, dan sal ek daarna vir julle hande kom skit. Lana Del Rey, Andrew Lloyd Webber se liedjie, You Must Love Me, en ek julle al hoeveel keer gesê, hierdie Andrew Lloyd Webber is een fantastische liedjie skrywer, nie so uitstekend met die sang nie, alhoewel hy sing ook een hele paar van hulle self, en hy sing goed genoeg, maar hier is een van sy liedjies, dear Lana Del Rey.

gaan. Voor die skare sal ek staan, met my mic en my gitaar, op elke stage in Afrika, want een bijmals in die ontbaan.

zijn in geel en wat lijnen. Die oorse sees, die noordse duinen. Zien ik jou gezicht en die wolken en die lucht. Ik hoop jij zien mijne.

0: Gelukkig geweest daar, dit is my lewe geweest daar, dit is my lewe van binnen. Dit is hierdie geweest daar vir jou, net hier op ramkatradio.co.za. Middag Pieter, hoe gaan met jou?
1: Goeiemiddag Jannie, dit gaan met my goed en met jou selber.
0: Voor die wind.
1: Daar is hy.
0: Wat jy vandag vir jou gewoonte weer, vandag is een verjaarsdagpad vir jou. Wat op die dag gebeur in geskiedenis, jy vertel die liedjie vir vandag weer. Jou weer vanmorgen en saterdag, internationale herdenkingsdag aan Pieter. Kraan bring vir jou nuus en die sport en sy liedjie vir die week. Alles tussen nou en vanavond 7 uur, net hier op ramkatradio.co.za. As ek op TikTok, as jy op die TikTok live wil kyk, hallo vir julle, welkom op die TikTok, wat ons gaan sien wat ons doen in die atelier. So, ja, hallo vir julle.
1: Ja, sien ons is soet.
0: Ons is baie soet, altyd.
1: Altyd.
0: Doet wie gesê ons so?
1: Ja.
0: Ons is pret, maar ons is soet.
1: Ja.
0: Nou, ons thema vandag, Pieter.
1: Dit is duette.
0: Ja, zeker. Vandaag doen ze wel eens zo dubbeld.
1: So, maar weet je, Janne,
0: Ek herhaal, dit is donderdag.
1: Weet je, Janne, dit, als we hier en daar, wat is die Engelse woord, een twist in, wat ons duette bijgesit het, waar onbekende zangers, of niet onbekend, niet zangers saam een duet met een bekende zanger sing, maar nooit verder gegaan het of iets bereikt.
0: Dit
1: kan ook nogal interessant wees.
0: Daar is van hulle wat...
1: Daar is een paar van hulle.
0: Heel onbekende duete is.
1: Ja, ja.
0: Maar gelijk met die thema, elke donderdag, kan ons baie nieuwe muziek uitgrauw.
1: Uitgrawe.
0: Uitgrawe.
1: Ja, grauw. Klink slecht. Klink soos hardklap.
0: Het is al voor het eentje gezet op die WhatsApp. Wat vir jou dan eerste duet vir vandag is, ek van... Teens in Jonita. Teens wat dan die doop te bring jou hart. Dan af jou liekie van fliek van die 70s ons, Chris.
1: Ja, 70s.
0: Lekker gebed van Olivia Newton-Johnson met John Travolta. You're the one that I want. En dan vir jou tyd vir vandagse verjaardag, die 18de juni 2026.

0: onder mijn vel. De keer is dat onder mijn vel gezongen door Danny Smoke in Marzahn. En dan zie je het van die bekendes en die minder bekendes.
1: Ja, je weet nou slecht om te zeggen.
0: Nog niet bekend.
1: Marzahn is nog niet bekend. Nie.
0: Op baie bekend. Nie.
1: Ja, ik eerlijk te wees, ik weet niet wie zij is. Nie?
0: Ze is mooi.
1: Baie mooi.
0: Ze zingt baie goed.
1: Ja, zelf. Samen met Danny.
0: Ja, zelf. By the way, was het nog eens maar die duette, nee?
1: Ja.
0: Ik wil nu nog weer weer PDP, maar ik maak baie leuke mixes. Maar duette geweest, want ons was nog bij jullie drive show, en moest niet dat je moet nou slapen in die kar op wat huis doen, nee?
1: Nee, alsjeblieft, dat kan...
0: frustraties voor.
1: Ja, sensaties en...
0: frustraties.
1: Sensaties. Dat is maar diezelfde ding.
0: Amper. Maar ons lievelingen.
1: Ja, Corlia en Rudy.
0: Dis hy. Ek het net vir Corlia gekry beloftes. Nou dag, is ook al, as jy met die vorige keer moer sê, toe sit hulle in die loosie langs ons.
1: O, het hy nie die Blauwbil nagesing nie?
0: Nee. Mag hom ons nie meer sing nie. Op beloftes nie.
1: Ja, nee, ek weet, maar ek meen, as stem is so sterk, hy sou gedra daar.
0: Hy sou gedra daar.
1: Ja.
0: Maar hy sing hulle vir jou, as ek sing. Oh. Wie is het dan as ek sing, maar hulle sing dan toe wat sing? As ons sing.
1: Ja, dit moet wees as ons sing.
0: Ja. Maar ja. Bieke die wem vir die trafjou.
1: Maar dit blye looiekie.
0: Bye bye, Willekie.

0: word op en wakker met Rizaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker muziek, goeie energie en die perfecte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.
1: Die Tiptrans Groep is jou nummer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, een aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat specialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, specialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig een wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf een volledige reeks aggregate, as ook die uitverhering van mobile screens en crushers. Indien jy in die constructie, landbouwbedrijf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nummer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.

0: Lekker geweest, dat view van Chris Norman van Smokey geweest, samen met Susie Quadro, Stumbling in op Ramkat Radio. Ek sê, Pieter, ken jou, wat die, Odi?
1: Ja, Odi.
0: Odi Quadro.
2: Mooi man.
0: Dit is vandag een vertaalde rekening met die duet thema vandag op 19 april 1986. Die Nederlandse groep Band Zonder Naam, ken jy hulle?
1: Ja, BZN.
0: BZN. Die groep het begin in 66 en na baie jare op 16 juni, dus in 2 dae terug, maar in jaar 2007 het hulle hun laaste optrede gehou. So hulle het van 66 tot met 2007 het hulle opgetree. Dis baie jare.
1: Dis jammer hulle het opgehou, want ek het nogal van hulle gehou.
0: De finale groep lewig gewees, Carola Smit, sangeres, Jan Keizer, John Meyer, Dick Platt, Jan Tripp, Jack Veerman en ja, dis die band gewees.
1: Geen wonderlis band sonder naam genoem nie. Daai naam. Mooi Annie.
0: Maar hulle het een liedjie gehad, hy is uitgereik op die 19 april 86 en hulle weergawe het link so.

0: Nou ja, allemaal kennen natuurlijk die Waltzing Maria, hè?
1: Ja, die walsende Matilda.
0: Maria.
1: Maria.
0: Nou, dat is hier rondom 1990, nee, zo. Ik was er na jaren.
1: Ja.
0: 90's. Toen wordt er opdracht gegeven weer van die Atelierse kant af, zoals bij Annelijk is van de Europese afkomst, om Afrikaanse woorden voor de liedje te gaan schrijven. Hij wordt opgenomen door de Portugees, geboren in Lorenzo Marx op in 1950 in Mozambique genaamd Manuel Discorsio.
1: O ja, ja.
0: Een dame geboren, Janita Sari Redlinghuis van Zuid-Afrika.
1: Ja.
0: Dit gesing dan later, dat is niet te klaar zijn.
1: Ja.
0: Nee? Nou, ik heb afgelopen zaterdag gesing bij de kinderreismos en terwijl ik optreed, zat een beetje voor mij. En elke keer wat ik zing, maak ik een video van.
1: Hoe?
0: En zo tussen twee songs, toen kwam ik bij dit mij, You Remember Me.
1: Ah.
0: Met zo'n porig gezag zit.
1: Ja.
0: Voel me, kijk om ze, mij donder. Mijn als een boetie.
1: Mij magisch.
0: Hij zegt al die video's van mijn heel aanstuur.
1: Ja. Mij magisch.
0: Zo, Manny, mijn is Gorsje, en Janita Atlasen, Janita Atlasen, niet Janita, nee, Janita Atlasen.
1: Janita Atlasen.
0: Het in die 90's het hulle die liedje in Afrikaans opgenomen in opdracht van die opname atelier, en, of je plattecontract.
1: Ja.
0: Plekkie. Die label. En toen klink hy so, feestijd so wijsie.
1: O, well, ja.
0: Dat is ook maar sê, is Waltzing Maria en Waltzing Matilda. Nie. Imagine, feestijd so wijsie.
1: Spotje in my.

Howdy, mijn naam is André van Rooyen van Ramkat Radio. Skakel elke woensdagavond in om 7 uur en kuier saam met my en Hanwee op iets van als lewendag op www.ramkatradio.co.za waar ons nie sag koop.

0: Ja, ja, Jannie, vandag donderdag 18 juni, jy luister steeds na Ramkat Radio, net hier vanuit, rechtstreeks vanuit Jagkamp Pap & Grill hier in Huisstroom. Nou, vandag, donderdag 18 juni, hierdie klink vir my, ek weet nie, ek kan nou probeer uitwerk wat het mooi beteken. Volhoubare gastronomie dag.
1: Gesonde openluif.
0: Ek het al sal die idee gehad, maar het beteken seker iets anders. Ek probeer op Google kyk, maar ek kon nie regte antwoord kry.
1: Moenie jouself toe dinges nie.
0: Dan die volgende ene is werk haatspraak tee dag.
2: Oké, okay, ook nou, vandag.
0: Ook alles vandag. Nou weet jy, ek dink op die oomblik hier by ons is die bietjie nogal een moeilike ene, hè? Haatspraak, werk haatspraak tee dag op 'n ernstige noot nou. Dan die derde een vandag is paniekdag. Ook 'n vreemde ene nou.
1: Ek dink maar die eerste een sal die tyd nog ons inmaak.
0: Ja. Paniekdag. Nou, dus ja, ek kan nou twee kante toe gaan. Die een is nou regtig om om aan ja, die een is nou regtig om paniekerig te raak. En die andere kant is om nou jou paniek rustig te vat en het te verwerk. En jou self te sê, ek gaan nou nie paniekerig raak nie. Dan vrydag, môre 19 juni, internasionale dag vir die uitskakeling van seksuele geweld in konflik situasies. Dit is toch een ding wat lelik gebeur, nie. Dan ook slenterdag. Nou, dit beteken
1: casual.
0: Casual, maar nie soos in kleren drag. Van die hele dag net casual. Casual.
1: Casual, ook is een nieuwe woord.
0: Casual, is dit nie mooi nie?
1: Lekker woord.
0: Ja. Saterdag 20 juni, Wereld Vluchtelingsdag. Jannie, nou, weet jy wat is jongel? Jongel, as iemand jongel. Ek het nou self eerst vandag
1: gezien. Is een jonkel jodel of wat? Een jonkel jodel.
0: Juggling.
1: Huh? Juggling.
0: Juggling.
1: Oké, okay, jongel. Ja. Afrikaans, my genicht nie weet nie.
0: Ja, jongel, ek het nou self dit geleer. So vandag is ook jongeldag.
1: Nie vandag nie.
0: Ja, ek bedoel ons saterdag. Dan is het sondag 21 juni, internationale dag van die viering van songtoestand. Nou ja, ek meen, die 21ste juni is waar die sonne weer begin omdraai, nê? So, kan jy glo?
1: Is die langste aand en die kortste dag.
0: Exactly.
1: Nee.
0: Dit is soos met daai aand gebruik word.
1: Ja, ja, ja. Ons gaan braai.
0: Nou gaan ons braai.
1: Nou gaan ons braai.
0: En dan ook sondag 21 juni, een ding wat ek nie gaan probeer nie, wat ek myself knoop, is yoga dag.
1: O, nee.
0: Ja. Hoor die maandag, Jannie, is een interessante ene. Hulle noem die dom ou ding dag. Nou, ek verstaan nie mooi nie, dom ou ding dag. Maar, soos ek nou daar op weer opgelees het, lyk nou af, dit is nou, jy doen dom goed, jy mag dom goed doen. En is vooral verwys het na die manne.
1: Hy sies, man.
0: Ek sê jou. Ja, dom ou ding dag. Ek hoop die vrouwens luister, maar allemaal maandag vir hulle man sê, jou ou dom ding.
1: Wel, hy mag maandag.
0: Ja.
1: Hy mag maandag.
0: Ja, hy mag.
1: Ja.
0: Goed, dinsdag 23 juni, weduwee dag. Woensdag 24 juni is vrouwe in diplomatie dag. En ja, woensdag moest maar uitkyk, vreemde, vleende voorwerpe dag.
1: Ek het nou kopie verpiering.
0: Ja, ek denk beide.
1: Oeh, dit is ook het.
0: Ja. So, dit is jou dag van die internationale dag van die week tot volgende woensdag. Ons vat hom weer donderdag verder op ramkatradio.co.za.
3: Dag sê aan al julle ramkatte. My naam is Andy Melville en ek gaan van Dinsdag 12 Mei af elke Dinsdag laatmiddag van 5 tot 7 retro vibes aanbied net hier op Ramkat Radio. Ek doen alles van ABBA tot ZZ Top. So as jy hou van lekker ou musiek, dan is jy op die regte plek.
4: Hey buddy, thanks and welcome to Ramkat Radio. Ja, dis crazy very hierso. So pull yourself towards yourself there en luister na Pieter van 7 tot 9 op Ramkat Radio. Dis mos maandag. Bloody amazing. Okay, thanks. Was jou

0: Hallo julle, DJ Touch is hier so, skakel gerus in elke dinsdagavond van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.
1: Geef je Elton Johnson met Dua Lipa, die Pnau remix, Cold Heart op Ramkat Radio.co.za.

0: Kort op de Cold Heart geweest, half uur van Elton John samen met Dua Lipa op Ramkat. Het is al half zeven, ik heb lang gesels net zo voor vijf uur, en ik nog niet weer gereply, ik denk dat bij die werk nog, so, ik heb nog gelezen, en nog niet weer gelezen, so, ik denk dat bij die werk nog op Parijs. So, is het niet genees gereden als algemene muziek, tot vanavond zeven uur toe?
1: Ja, meer muziek hoe beter, nee.
0: Op een keer vanavond, ook wens je, hallo, sê al die pad van Kempton Park, oh, wat ook vanavond, heel zo, sê samen luister, ons luister nog jy, vrouw, gaan af, mooie muziek vanavond, jullie twee, baie dankie vir jou. Pieter, wat gehaald met die show? Waardeer.
1: Nee, baie dankie. Dit was lekker gewees.
0: En amper een challenge om iets weer te krijgen.
1: Ja, om so bykie, soos ek begin gesê het, iets te kry wat so bykie onbekende sangers op te kry. Of sangers, nee, ek stel het verkeerd, sangers te kry wat nie baie bekend geraak het nie. Wat saam met iemand baie bekend de weet gesing het. En
0: collapse.
1: Wat is sukses?
0: Dis hy.
1: Ja.
0: So welkom vir hulle, dis om ander te handelen en Jaco van Rooij en Enske Ouma ook vanavond saamkeier. Op die goeie met die show donderdag 5 tot 7, al die pad van die jachtkamp pap en grill af hier op Ramkat Radio. Pieter.
1: Ja, Jannie.
0: Mixed Emotions, onthou jy hulle.
1: Ja.
0: So ook een duet.
1: Ook een duet.
0: Mos. Just for you.
1: Mos. Dankie. Just for me.

0: Nou, dat is er geweest. Lekker geweest. Was het niet geweest als Steve van Berg geweest? Nou, mijn dief en mijn duifie. Dan wonder ik... Steve en Yuri. Dat is een history, is die main character in die video.
1: Ja. Ek is so geloer. Maar weet je, Janie, ons, ek meen, ons nou al een paar duette saam gesing. Ek denk ons moet hierdie liedjie ook sing. Ek sal Steve se part sing en vat jy nou tafel.
0: O, nie genuchtig, ek sal ook sing. Ek sal nie te noor nie, ek sal bas baie doen. Pieter, ons het elke donderdag aan met ons thema op die radio. Wat is die thema volgende week?
1: Mag ek sê, was het een verrassing?
0: Was het een verrassing vir Sondag aan?
1: Well, okay.
0: Maar ons het ook verrassing volgende week. Maar ek het nou een duet liedje op van wat volgende week ook daar kan feature in die show.
1: Dis Disney.
0: Ja.
1: Ja, Disney.
0: Ons gaan so'n klein wit hondjie hier so'n bietjie opmaak vir die potentie.
1: Ja. Ach nee, los my hondjie.
0: Sy slaap is nou, Shamsie, toch?
1: Los my hondjie uit.
0: Volgende week, thema is Disney.
1: Dis hy.
0: Hierdie ou is nodig oorlede op net so oor die 80s reg onthou. Of, was dit, ek dink hy was 80 geweest, voor 80 geweest.
1: Ja, is verlede week, nee?
0: Voorlaas week, denk ek.
1: Voorlaas.
0: Onlaas.
1: Ja.
0: Regina Bell saam met Pebo Bryson. Hy het baie, dis nie liedjie so hulle gesing, hy het baie Grammys gewen daarvoor.
1: Baie.
0: Baie. Is bietjie, is aardig liedjie vir, so op pad na eind van show, maar, ek moet nog vir jou speel, om so idee te geer. Dit is ook een duet, maar is nou, dan nou, ons vandag een duet thema het, maar, die liedjie, en is nou, ek kan ook feature volgende week, maar bietjie met dokter met de oef by.
1: Ja, ons gaan bietjie kyk.
0: Gaan even, a whole new world. Pebo Bryson en Regina Bell. En je opbrengt Aladdin.

0: Ben je geweest daar, duet geweest van Regina Belson met Pieper Bryson geweest daar, Whole New World op Ramka de Radio. Pieter, is ons laatste weer aan geweest, tweede laatste weer aan geweest daar, die laatste ding kom nou.
1: Tweede laatste aan geweest, so ek gaan so lang groet.
0: Ek wil jy een story vertel?
1: Vertel my story.
0: Eers kom in sondag nou kom nie, nou sondag 21ste juni is Vadersdag.
1: Dis reg, ja.
0: Nou, toe hoor ek nou iemand even my pille sing hier nabij.
1: Ja.
0: Dis nooit ek om oor om te kom sondag aan saam my uitsaai.
1: Ek sien uit daarna.
0: Hy het ingestem, hy gaan saam my kom uitsaai sondag aan te bij radio.
1: Kan ek sê wie dit is?
0: Jy kan sê wie dit is.
1: Marnie Jackson.
0: Marnie kom my join sondag aan, die inderdaad, ek en hy gaan sondag aan, by Vadersdag gaan ons saam my program aanbied.
1: Dat,
0: wat van jou? Eers genoeg microfoon, hè?
1: Nee, ek gaan hier wees, ek wil het saam met julle geniet, van geniet uitsaan, ek wil het beleef.
0: Ja, so sondag aand op die country show van 6 tot 8, ek sal saam Manny Jackson, gaan ons vir die eerste dialoog country show aanbied, nee, tweede een, ons het eerst een gehoos om jou.
1: Ja.
0: Jy was ook hier geweest met die vorige show.
1: Correct.
0: In die country show.
1: Ja.
0: Nou, jy is nou, omdat ek die plaat van Manny nie, wat nou sondag aand saam gaan uitsaai.
1: Ja.
0: Hy het baie lang gewerk saam met die groot legende Bless Bridges.
1: Ja, ek weet daarvan. En hy sing ook baie van Bless liedjies, as ek nie verkeerd is nie. Nee.
0: Nou, want andere, as ek en hy saam by plek is, en ons kan het doen, het sing ons More of You met Bless a backtrack.
1: Well, okay.
0: Wat van Peter af gekry het, want Peter was langs het lang van kon doen.
1: Ja.
0: Peter Bridges. Maar 3 weke voor Bless verongeluk het, by Bloemhof, toe voor hy ongeluk, gaan neem my pilot weergave op, dis nou net die en so nog kom.
1: So vooraf van hy moet nog bykie
0: aangewerk word.
1: Aangewerk word, ja.
0: Nou, hy het nooit iets halfpad gedoen Bless nie.
1: Ja.
0: Nee? So 3 weke voor hy verongeluk het, toe neem hy pilot weergave stem op vir die liekie.
1: Ek hoor.
0: Laat Patricia Lewis haar deel kan sing.
1: Ja.
0: Wat hulle aan kan werk, want sy het bezig gewees, so Bless kan terug gaan en weer gaan opneem, maar Patricia moet nou eerst gaan werk, gaan
1: ja,
0: gaan sing.
1: Ja.
0: En die pilot weergave was toe die finale weergave.
1: Recht.
0: En toe was hy nie weer op

John Belton daar met lewenslustig, great nommerkie daai, en voor dit was dit Jan Blomse, een van sy nieuwe liedjies, A Beautiful Day, jy, amper sê ek nou jy, excuse toch, mense, ek hoor ek kom in die Kaap uit, Nancy Lorette, Laurie Birchler, hy het Ierland uit, sy sê groete hier uit Ierland, Bir, dis natuurlijk die plekkie waar hulle bly, B-I-R-R, geniet die muziek wat gespeel word, Brian en Lorette, baie welkom julle, julle is aan ook nou net hier so, betijds vir die two-step stomp, jive, line dancing, country, honky tonk, whatever ook al jy dit wil noem, vir die volgende paar 20 minute of so, terwyl ek my, jylle eet mis nou allemaal braaivleis vanavond, ek sal eet is bezig met een baarkie heerlijke hoenderpasta wat my vrou vir my gemaakt het, nou net hier ingebring in die studio, so ek gaan my pasta eet, en ek gaan my headphones op, lekker sit en jive, en saamkuier met jylle op vanavondse line dancing special.

Welkom aan Tone Swanepoel. Hy sê, Naantooi, cool hier teen die Lesotho grens. Luister lekker muziek en geniet het. Ja, ons woudekom is ook op die koffie. Groetnis vir Boetie in die Kaap. Mooi aand, Debbie en Tone.

Begin jou oggend reg met Op en Wakker saam met my Rizaan. Skakel in Maandag, Woensdag, Donderdag en Vrydag van 9 tot 10 net hier op Ramkat Radio. Goeie musiek, lekker gesels en die perfekte energie om jou dag af te skop.

well done, Johnny Reed, Tools of Time. Ek het al vergeet hoe lekker nommetjie daar is. En hy len al lankie op my speellys en nou het ek wraggies om ingekry. Nou ja, daar is hy, woensdag aand, naweek afskop is verby. So nou moet jy nou net, ek het hom nou klaar vir jou afgeskop, nou moet jy hom nou net hier vanaf aan verder vat, papa. Jy moet hom nou dribbel hier na vrijdagmiddag toe en dan moet jy, dan is die naweek op jou en dan kan jy maar laat loop, dan kan jy maar laat loop. Nou ja, baie dankie vir allemaal se saamkuier vanavond. Ek het het verskriklik baie geniet, al die boodskapies en die saamgesels en die muziek en goede. Het was weer een great show geweest. En onthou, ek het al so weer eens vanavond vir julle so van ons nieuwe omroepers, amper sê ek se voice notes vir julle gespeel, skakel gerus in. Hulle is meerendeels in die ochende en in die namera, vroege namera, hier van 5 uur se kant af, 4 uur, 5 uur se kant af, skakel in en luister, is lekker omroepers, hulle is lekker programme, lekker muziek, en natuurlijk ook hier ons ou omroepers vergeet hier, nie? Ons het ook elke aand is daar omroepers op die lig hier, normaalweg van 7 uur af tot 9 uur toe, en Janie hulle dink is morgen namerdag eindelijk al van 5 uur tot 7 uur toe, en daarna is die mense van Kempton Park, soos ek sê, die Van Rooyen familie, nou is hulle ook terug op die lig, en vrijdag aand natuurlijk om